0: Kau gaat toch altijd dat ik het aan tik tik tik. Kau gaat toch altijd dat ik het aan tik tam dat ik het aan. Kau gaat toch altijd dat ik het aan tik tik.
1: רצה לך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.